zang ring bo zang go na ma zang ring bo zang go hasuro mini hi ai ma zang ring bo zang go anda khore ya bani lai shi mi ya lai shi ke adong furi la